0: Radio Re-Raw.
1: Als zien we goed in haar mailletjes,
2: haar met de scholjacht,
1: haar bisrogen,
2: August haar nieuwkes.
1: Boelenschach, ik chach en duwkes, de ige scheliacht, de quizchali.
2: Ik jant de misje, kiem ook herstellen.
1: August misje, koan de borke.
2: Ze traa Adrian Spriel show, val hem om met vrienden creative August ne schelte, het haar grillor of venuelte, maar goeil.
1: Veel er de groeges, een hoogte glo, gach derdi en een shore Radio Rira, nou eis share er Spotify, August Apple Podcast, en wat een dark jongen.